0: Mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons komen.
1: Jij moest zwanger geworden het, om en bij die tijd toen je hier weg is.
2: Maar hoe kom het jij niet toe al gezien, nie, Lily?
3: Dat is geen verskoning. Hoe kom je mij zo moet verrein?
4: Haast die Cherry. Haar naam is Gloria. Denk ik smaak een bikkie.
5: Zit neer wat ook al jij drank. Dat is een fancy dame van die knaap op pad naar jou toe.

Ik is Luella Prum, aanbieder van die Morning Manna program op ons plaatselijke gemeenschapsradiostatie Eden FM. Elke zaterdagochtend vanaf 6 tot 7. Een program waar ons voor u die volgende brengt: Bible preaching, health issues, family enrichment, stewardship, youth hot potato issues, children's stories and your prayer request. Kom geniet die ochend manna saam met ons en word versterk in die christelike wedloop op een stasie waar u gevoed, onderrig en geleer kan word. Eden FM.

Dr. Victor met, is het nou Tumbai of Tambai? Anyway, ik word Tambai. In elk geval, die tijd nou 8 minuten, oor die uur van 7, kom ik pas hier. Vandaag weer wat ik kan verwachten in vandaagse programma. Is hij nou zo pas wakker geschrikt? Is hij nou net met bij ons aangesluit is, is 90 minuten oor die uur van 7. So 20 oor, dat ik zie, oh nee, het lijkt op hier nou advertentie is, ons gaan die winkel toe 20 oor nie. Maar, ons gaan vir u terugvat in die muziekgeschiedenis van vandaag 25 juli. Daarna is dit een anthem, die sokker is bestoe klaarmaken, nog steeds een anthem van die wereldbeker sokker. Baie makkelijk vandag wat u moet identificeer, knap na geschiedenis. Het is in 7 uur, het is in 7:30 en 8 uur ouder gewoonte, ons verjaardag versoekies. 8 uur bid ons saam met Daniel, and then it, just after that, knap na dit, het ons een kaspeliekie, dan laat ons die honde uit, om so na 8, 20 oor 8, jy kan by my aansluit, ek het my videoekie daar gaan los op my sociale media, so jy kan nou al daar, laat ek sien as die ding al op is, as hy al gelaai is in elk geval, ja, daar gaan ek aan, daar is ek aan op die sociale media, so jy kan daar een boodskapie gaan los, en jy sal beslis jy sy naam hoor, so 20 minute oor die uur van 7. Nou, eers gaan ons gaan kyk wat het vandag in muziekgeskiedenisse wereld gebeur. Nou ook tussen, om 8:30 ons een medelije hoekie, so hou daar die sterkte boodskappe medelije, hou dit vir 8:30, ne? En dan ons ook een bybelkoos, so 9:30. Ons K-service stok, dit gebeur knap, om 9:00 kan jy na K-service sy talk luister.

ik hou die WhatsApp-lijn op, ik hou die telefoon op om te kijken of iemand deerkomt. Wow, it's so easy. Dat kan niet één van die twee landen wees wat in die finaal gespeeld het. En ik geloof, ik weet wie in die finaal gespeeld het. Ik geloof, ik weet ook wie die wereldkampioen is. Wie dan die titel gedraaid het, nee? So, kom, ons geef weer zo'n kans. Ons geef weer zo'n beetje tijd om te spelen. En ons luister of die mensen wakker is. Of hulle aan die gang is.

0: As jy daar die kanker hoor, dan weet jy, dis tyd vir jy se verjaardag versoeke hier op 1 FM, jy stem van die hart van die, in die hart van die paradijs. Die WhatsApp line 060, skout jy in die atelier, 060-505-2693, die telefoonlijn 044-884-0831, en onthou dit tel as jy bel, ek sal my oog so veel as moontlik hier op die telefoonboord, want soms kyk ek WhatsApp line so, wat op rechte kant is, en dan kyk, kan ek nou nie sien wanneer die telefoonlijn ook aan af gaan neem. Maar nou sien ek die klok wys, is gou vinnig vir ons. Ons moet net gou draai, gaan maak by die winkels, ne? En dan kan is gerus al daai verjaardag versoekies deurstuur na 0605052693. En vertel ons sommer waarmee is jy besig nou op hierdie 25, dit is mos immers Vrydag. Eden FM, goeiemôre, good morning.
1: Goeiemôre, Dinia.
0: Goeiemôre.
1: Ek wil net wil hê dat jy pryhala te doen vir jou. Goed, dit is geen toal lewe. Sy hebben ze een 93. Die is elke dag in de jaren aan de kant. En ze net geniet. En ze net lekker bijna kunnen naar bederf. En dat komt van Dien en Linda. En met de een.
0: Zeggen
1: we daar. En Dien, een mooi dag voor jou ook hoor.
0: Diezelfde voor jullie.
1: Ik geniet jou.
0: Daar zijn. Dank je daar. Dank je Dien. Daar zijn. Zo gezellig. Dat was Dalse mensen. Al die pad daar zo. Oeh. Wat is er? Oh, you know, I want to open something now, but I don't know who is busy. Who is busy when I am busy on the thing? Nee, kom ons gaan gou winkels toe.
2: Know your rights. Have you ever bought something that broke too soon? Been overcharged? Or felt treated unfairly as a customer? It's time to know where you stand. Tune in to Know Your Rights, the radio feature that empowers consumers with important information about their rights, how to avoid scams, and what to do when businesses fail to deliver. From refunds and contracts to lay-bys, warranties, and online shopping safety, we break it down in a simple and practical way. Because an informed consumer is a protected consumer. Catch Know Your Rights every Monday at 7:40 on Eden FM, informing, educating and empowering our community.
3: Nature lovers, did you know that you can sign up to Cape Nature's Cubs Club as a group and earn even more rewards? Group leaders receive a welcome gift and kids still receive all the amazing benefits like birthday discounts and invitations to fun events. Sign up is absolutely free. Visit capenature.co.za. T's and C's apply. Cape Nature. Conserve. Explore. Experience.
0: Darcy! Darcy! We're ready for you with your birthday dedication. You were down for Dolly Parton. They say it's too late to love me now. Dolly Parton said it's too late to love me now. Maar it's not too late for you to give your birthday wishes. Come on, let's begin.

0: moet sê toe ons kinders was ons mooi goddeloos gewees. Ons was die gister aan, hoor ek nou. Nou sit ek is in die voorhuis besig om iets te kyk. Nou hoor ek haar oor die kant die pad by die biskop. Hoe lelik praat die kinders. Toe sa daarom een onder die kinders wat sê, "Hey, jou taal asseblief, né?" Nee? So I'm glad dat as ten minste onder ons jong mense wat daarom nog weet wat is reg en wat is verkeerd.
1: Moro, Lady Von B. En ons lieflijke luisteraars, my opvangsgebied. Dis dinge, sieninge. Sê ek dat vandag in alle spanne, met vandag meeding, op rugbyvelde en veilige reisgenade, ons in die kant van der Rosdell. Kon hulle denne woord hulle speel hier so. Toe nooitjes voor ons, ons hart op pad na hulle toe, en dan het hou, ek en jy, Lavinia, op, Maltie, so, Progress versus Maltie, so, even drie, zes dinge.
0: Progress, ek
1: Greenwald Jansen, Cyril Jansen en Georgina Harris hart op pad.
0: Progress, jylle moet vandag met jylle vir Evergreen se ding wees. Asseblief man, wees net vandag vir Evergreen se ding. Moor Levine, ek is ingehaak en ingeskakel verjaardag pensinge aan Lies Mano en aan die Jankies albei van Heidelberg, hartlik geluk en voorspoed vir nuwe lewensjaar, tot die liefde van Mina Konradi, al die pad van Heidelberg. Goeiemorgen Heidelberg, so mense. Heidelberg, wanneer is ek weer Kaapse kant? Wow.
2: Goeiemorgen, smak nie verder vir jou familie en amatse familie uit Kim Vermoeren. Het komt van aan die arme af en dat ik in het dag tot daar een keer af gaan doen. Bye.
0: Baie dankie, Auntie Irma. Daar zijn. Kom ons hoor, wat sê die luisteraars volgende?

0: kom ons gaan aan, daar waar ons opgehou het, goeiemorgen Levine, ek wil net vir al my Eden maatjies sê, hulle moet een geseende naweek, en speel asjeblief song op hou, asjeblief het kom van Pietie van die Arra, mooi dag, is het al weer, is het al weer, daar sê, kom ons hoor gauw hier die voice note, is die stemnote.
1: Goeiemorgen Levine, Levine, ek groet van jou familie, en allemaal wat ingeskakeld met Eden maatjies, omroepers, hulle gesinne, familie, vriende, allemaal is een groet, Antelina, ek, ach, en, dan groet ek Antelina Karel, so Ketjie te brand, Antie Melda, so Kips, en mama Dina, allemaal is een groet. Levine, ek wil daarna prachtige dame sê, Antie Ellis Rode, geluk op haar verjaarsdag, en mag God haar nog rijkelijk sien, en ek hoor, sy was gister by my sister in die salon, my sister het haar gister mooi gemaakt, nee, en ek weet so my haar kinders en kleinkinders, achterklinkinders, gaan die dag van lekker, lekker bederf, sy hebben dat dagje geniet, en het nog net so baie lief van haar. Dankie Levine, nee, mooie dag vir jou, nee, Levine, allemaal moet veilig wees, so sê Fassie.
0: Daar sê Fassie, daar had ek ook vir Fassie een boodskapie teruggestuur, nee, daar sê Fassie. Morgen Levine, welkom in ons huis. Ons geniet jou lekker hier by die huis, jy het dit, jy maak ons zondag, ek wil van Mariana en Johnny Rode geluk wens op hulle huwelik herdenking van 30 jaar. En my sister Thelma Skeepers, jy het gister verjaar, sy moet lekker verjaar. Mooi dagje vir jou en allemaal wat ingeskakel is met baie liefde van sister Essie en Uncle Baba, daar sy. Good morning everyone to Aunt Dorothy. Sy drie kinders, ja, dis maandag, een groot dag, is Chandray. Chandray praat nou natuurlijk hier van my eie pa, oom Henry, wat maandag verjaar, dan ook sy broer Gabe en sy broer Vincent Moos. Chandray sê, Antorti, sy drie kinders, maandag die 27ste, good blessings, joy, birthday, liefde van my mornings. A very good morning to you, my mornings and your family.
2: Baie, baie gelukkig, Auntie Alice, Rode, ja, Lavinia, 95 jaar, wauw, as jy die auntie ontmoet, sy is een prachtige mens, sy baie, baie kinders, die heer het auntie Ellis gesien, auntie Ellis, baie, baie lief auntie Ellis, auntie Melda, baie dankie vir die inrichting, auntie Melda, was ook hartelijk gegroet, ja, pleriverse mense, geseende dagie, Lavinia.
0: Daar sê, dankie LJ en Cameron. Ja, pleriverse mense is bly die nabij nou vandag hier in die radio. Hulle is by ons in die radio. En Auntie Alice is die dame van die dag. Ja, nou kan iemand vir ons een foto net daar stuur van Auntie Alice. Laat ons gaan sien hoe mooi die jong dame vandag lyk op haar sapiene. Genade, dis genade, genade jare, my genade. En dit is nou uit en uit as jy jou ouders geëer het. Ja, die Bybel sê, eer jou vader en jou moeder en jou daar sal verleng word. Goeiemorgen, Lady wil graag my kleindochter Jesslyn Stoffels baie geluk wees met haar verjaardag. Dit kom van haar pa, ma, twee sissies, opa Gordon, T en die hele T en Koopman familie. Baie lief vir haar. Baie dankies, Lavinia. Hi en Lavinia, my swaar Clement T, ook met sy verjaardag, baie seën op sy nuwe lewensjaar. Lekker verjaar, Clement, aan die T familie. Hartlik en geluk daar en seëninge met die verjaardag daar in julle familie.

Morris, ik wil net voor progress starten, wat vandaag tegen Evergreen spelen. Hou bij die blauw, dat komt van Christeline van Rosemont. Die volgende keer is de Morris, die bij Roelkoor Park. Is grasgroen vandaag, alsjeblieft progress, mees.

0: kan nou sê, hulle moet sterk wees oor hulle mami, wat nou nie meer by hulle is. En Bompie is baie lief vir hulle en een geseende, geseende dag hier vir hulle. Dankie Lavinia.
1: Dankie Bompie. Een lief en goeiemorgen, good morning.
2: Goeiemorgen, ja, ik wil wandelen van de oude Tina. En van mij daar van die Karelse en die Poolse familie, alle sterkte, die begraaf vandaag een gedachten. En de sterkte is, het komt van Elsie Alexander van die prachtige Albertine. Waarbij iemand een gezellige dag heeft, nee?
1: Baie dankie, Elsie. I'm just glad you came my way. Een FM, goeiemorgen, good morning.
3: Goeiemorgen, Lavinia.
1: Goeie, Anna.
3: Ja, Anna wil ook sterkte zijn voor die bekend onbekend is wat een liefdes verloor heeft. En wat vandaag in opvraag is gestaan. En net genoemd wordt dat ons vader was waar we ons een mooie nadruk voor jou. Baie dankie.
1: Baie dankie Anna, geseend hoor.
3: Ja, baie dankie. Goed gaan, baie.
1: Goed. Goeiemorgen, ek wil net aan die Michael familie baie sterkte toewens met die ingaan van Niklas Michaels. Mag die tyd van rou kort wees. Dit kom van Jan. Kom ons hardloop gou winkels toe.
4: Eden Beds is going crazy again. Top quality beds at very affordable prices. Prices cut to the bone.
5: Like our brand new Droom Set beds, starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
4: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels, and retailers. We deliver in the whole Eden District and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
5: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
4: Eden Beds, quality made affordable.
1: There you go. Ons is terug met nog so paar sterte en medelee boodskapies. Môre, ek wil net vir Shagan Besaid nou sterte doen op pad van Kaapstad na George toe, van sy niggie Christeline van Rosemoor. Kom daar die enetjie.
6: Goeiemorgen, Lavinia, as weer pa John. Ek wil net sê, alle sterkte aan amal wat voor een oopgraf gaan staan volgend. Ja, dat tref ons amal, maar ek gaan sien nog onderscheid teken het vir amal baie sterkte en God te sien wens op julle. Dit is hier een makkelike positie waar ons in is, maar alle sterkte, God sal ons help daar uit en God laat die zoon weerskyn.
1: Baie
6: dankie, Lavinia, mooie dag.
1: Baie dankie, pa John.
7: Goeiemorgen daar vir die twee biermense wat per jaar aan Ellis Rode.
1: Ok, right nou, ek gaan nou daar die eniekie moet ek stop, ons is nou in die middel van medelee, want weet jy wat gebeur, die mense hoor, dis verjaardag, dan kom al die ander verjaardag. So we'll, between 9 and 10, dan gaan ons al die ander verjaardag, wat dan kan jy dit weer deursien, nee, maar vir nou eers, please, please listeners, we're just busy with condolences, ne? Goeiemorgen Lavinia, baie sterkte en troos aan al die families wat geliefdes vandag en morgen gaan begrawe. En dit kom van Patrick Arthur van Feden. Baie dankie Patrick. En dan is nog enetjie wat besig is om deur te kom.
8: Goeiemorgen Lady Bonti. Ek wil net vanmorgen baie geluk sê en een prachtige dokterkie. Mellow.
1: Okay, righto. So we're stopping that, ne? So asseblief, daar die verjaardag wat jy nou in die medelee stuur, jy moet dit maar groot asseblief wees stuur, ne? Want jy maak ons en die luisteraars deur mekaar. Jy maak ons allemaal deur mekaar. So ek gaan nie dit nou speel nie, anders is ons, is my ek deur mekaar en my program is deur mekaar. Eren F.M., goeiemorgen, good morning. Goeiemorgen, Lavinia.
9: Goeiemorgen.
1: Ek
9: wil vir 10 stoortjes hier dat man nie weet verloor. Ons dink aan nacht. Het is wel hard, ja, maar ook met mijn aanvrouw die dood is nog maar daar.
1: Dat is, ja.
9: Het komt van Dien en Linda, ook heel klikmaatje uit Riverdale. Baie dankie, Lolina, voor je mooie manieren wat je heet.
1: Baie. Ach, dat is een plezier, een absolute plezier. Baie dankie vir julle, die luisteraars, hoor. Daar is hy luisteraars. And now we need to...

Ek gee vir die lirieke dom, lelik, stikkend, fluister ekkelname, elke vrede woordkie in my brein gekerf. Die musikale leidraad klink so, die stikkie musiek by hierdie woorde, oeps, klink so. And it's all I'm giving you on that one. Die tweede vraagie was, they tried, on die antwoord het ons al gekend, die antwoord op vraag 2 is niemand anders as Amy Winehouse. En twee van die luisteraars het al recht deurgekom met daar die antwoord. Die vraagie was, op die 23ste juli 2011 het sy gesterf, so ons vier haar 15de herdenking van haar dood. En een van haar liedjes was, they tried to make a go to rehab, but sy het net gesê, nee. Daar is hy. So is niemand nou deurkom met van die antwoord op vraag 1, nee. Wow, en vraag 1 is so makkelijk. Hierdie een is so in liedjie. Daar sê, ek gaan u verlos uit u kopkrap uit en ek gaan vir u nommer 1, die antwoord op nommer 1 klink so.

Die klanke daarvan, Teddy Pendergrass, Can We Be Lovers, aangevraagd door een van die luisteraars, Francis Murphy, daar. Goeiemorgen, Levine, ingeskakel vanuit Nijs. Nou, my liekie vir vandag sal wees George Michael en Aretha Franklin. I knew you were waiting, asseblief. Thanks, Annelies Alexander, wil ook goeiemorgen sê vir Sylvia Nelson van Hornley. En hierdie enekie, vat ons na vandag sy Bybelvers vraag toe. Baie, baie, baie dank, Annelies.

0: The show's 70 Paradise is here in FM. Bruno Mars and Leave the Door Open is het lang van je luister opgedus en samengesteld door jouw span en door Eden FM. Maar daar kom je deel te gaan hebben van 10 tot 1 hier vanaf Mr. Meat. Dus waar ik mezelf, me, myself en I, Samuel Keijer, Jason Stanley en dan ook Sarissa Bote wat samen met mij is vandaag. By Mr. Meat tot en met 1 uur toe, en nou, dit is ook wanneer Mr. Meat sy deure toegemaak word, so indien jy nog van die middelmaand aanbiedinge wil hê, is die belangrikste, jy moet nie uitkom, jy het letterlik en figuurlik nog 'n uur en so 15 minute wat jy oor het, om hier te wees, anderstens, if you snooze,
1: You lose.
0: Maar Sarissa, geef ons weer daar die speciale aanbiedingen die van hulle middelmaand aanbiedingen asseblief.
1: Jason, Jonia, die lean beef mince is R98.95 een kilo. Die ou krol boerenworst is R89.95 een kilo. Die cheese vihannas is R89.95 een kilo. Die Mr. Meat patties is R84.95. Die pork packs is R84.95. En dan die chicken legkote is R64.95. En dan die lam R147.95. En dis alles hierso net hier by Mr. Meat in Wellingtonstraat in George Wellingtonstraat 67, soos hulle sê, in die gaatjie. Of as jy nou nie kan aankom en dou die hierdie middelmaand aanbiedinge sluit om 1 uur vanmiddag, dan is al weer maandag nuwe aanbiedinge wat hulle gaan gee. So as jy hulle wil bel en hoor, kan hulle vir jou uithou, jylle sal het voor een kom al, dan kan jylle die nommer kontak by 044-874-2045, 044-874-2045, en die won en die span staan slaggereed om jylle te kan help. So stuur hy boodskapies dat weet ons, wat maak jy, waar is jy, by 060-505-2693.

0: Lekker klank op jouw stem in de paradijs. Hier is Eden FM en ik zeg voor jou. Dit is bezig, dus aan de gang hier bij Mr. Meat met de middelmaand aanbiedingen. En op tot en met 1 uur toe. En net daarna is het You Snooze,
1: You Lose.
0: En dan die uitgemis op al die wonderlijke speciale aanbiedingen wat jij kan krijgen hier bij Mr. Meat. Jolien Mins is daar zo.
1: Is van R98.95, Jason, Oukral Wors, Boerewors,
0: yes.
1: R89.95, jou cheese Vienna's vir die kostblikkies of net so vinnige snack, vir R89.95, Mr. Meat Patties vir R84.95, jou chicken loki, lekot, ek weet nie hoe kom knoop my tong daar nie, jou chicken lekot vir R64.95, jou pork packs vir R84.95 per kilo, en dan ook jou lam vir R147.95 a kilo. Dit is by die Budget Center in Wellington Straat in George by 67, nommer 67, so tik het in jou GPS in, of op jou Google Maps, Mr. Meat, Wellington Straat, 67, George. Dan kom jylle tot hierso toe, of jylle kon jylle bel by 044-874-2045 en asseblief moet dan nie 1 uur voor die deur kom stop en sê jy wil kom aankoop doen nie, dan is jy te laat. As jy 1 uur nog binnen die winkel is, kan jy nog koop, maar 1 uur, hulle gaan nie oopmaak, so jy, kom ons sê, wees veilig Jason, hulle het nog so 20 minuut,
0: ja.
1: 20 minuten, dan is het, sorry, goodbye, wacht maar vir volgende week is speciale aanbiedinge hier by Mr. Meat.
0: Ons kan hier samen jou vanaf Mr. Meat, jy kan nie mis nie. Ons WhatsApp nummer 060-505-2693 DJ J.

0: This is a Jazzy B production.
1: Eden FM, jouw stem in die paradijs. Met een klassieker op Nathan Leister, inderdaad, 24/7. Eden FM, Kanaland, 97.9 FM.

0: Eden FM. Jou stem in die paradijs. Jou nieuwe wereld. Bly altijd een geluk.
1: Eden Bait is going crazy again. Top quality baits at very affordable prices. Prices cut to the bone.

Die is nog nat en jij wil aan mij komvat. Laat staan toch net jouw stuiterheid, je zoekt naar molligheid. Laat staan toch net jouw stuiterheid, je zoekt naar molligheid. Laat staan toch net jouw stuiterheid.

Jij draait dan nog een lint, ik is een korrelkop. Jij zal maar voor mij moet hop. Zal ik of zal ik niet, je skijtje toe feitje. Ik kan toch niet zo blij, te lekker om te vrij. Laat staan toch netjes stetig, je zoekt naar moeilijkheid. Laat staan toch netjes stetigheid, je zoekt naar moeilijkheid. Laat staan toch net je stuurtigheid.

0: one me.
1: Goedenavond, lieve luisteraars van Eden FM. Ik ben Jeremy van Wijk en Bonnie Pietersen. Dit is vanavond die tijd om te luisteren naar Eden FM in die Pijnkrachtprogramma. Dank je dat je ons altijd zo vriendelijk ontvangt in die woonhuizen. Het wordt oprecht door die Pijnkracht van Wagner. Lieve luisteraars, ons wil vanavond zo'n beetje met die gesels oor die jongste verse bundel met die titel Monumente, Ereboor en Volksverhaal. Die rede hoekom die behoefte by my ontstaan het, is omdat ons die Khoisan gemeenskappe in Suid-Afrika wil wakker maak. Ons moet hulle opnieuw weer bewus maak dat saam is ons nationale kulturele eenheid, een volk met sedes, waardes en normes. Ons is een volk wie na die Khoi en San herleving in 1997 een akademiese konferensie oor Khoisan identiteit wat die wyle professor Jati Bredenkamp gereel was en deur die Universiteit van Wes-Kaaplandse Instituut vir Historiese Navorsing hierdie saak aangespreek het. En weet jy, hierdie ontwaking, liewe luisteraars van Eden FM, ek heb Jeremy van Wijk en Manny Pietersen, was nie een droom nie, dit was een realiteit. Die ontwaking het ook geleid door die samenstelling oor die achtergrond, internationale context, grondwetlike raamwerk en voorstelling vir akkommodering. Hierdie document was samengestel deur professor H. C. J. Bredekamp en professor N. J. J. Olivier op 4 Oktober 2000. En ek sê dit sonder benadeling van de rechte, want dit lyk vir my asof die regering niks weet van die Khoikhoise stryd om erkenning. Hoekom het ons sobat om erkenning in die land van ons geboorte? Ons is nie onbekend met die geskiedenis van die Khoisan sedert die kulturele ontwaking. Dis nie een droom nie, dis een realiteit. Daar is een tydlyn met stawende bewyse van ons hier wees vanaf 2000 tot 2009. Liewe luisteraars van Eden FM, Chief Jeremy van Wyk en Manny Pietersen, in 2009 het die wetsontwerpe vir erkenning van die Khoisan verskyn, as ook in 2011 en 2013. Die kabinet het dit al goedgekeur. Volgens gerugte sou die parlement dit in 2015 as die tradisionele en Khoisan raamwerk wet onder leiding van minister Pravin Gordhan bepromulgeer het. Die idee is om Khoisan leiers onder een wet te laat saamwerk in die bestaande nationale, provinsiale en plaaslike traditionele huise. Maar weet jy, Chief Jeremy van Wyk en Manny Pietersen, liewe luisteraars van Eden FM, tot op vandag moet ons hierdie uitdrukking gebruik. Daar sal daaruits van kom, wat beteken, daar sal niks van kom nie. Liewe luisteraars van Eden FM, Chief Jeremy van Wyk en Manny Pietersen, dit het my genoop om een nieuwe digbundel uit te bring, waarin ek geworstel het in die soeke na waarheid in die verlede, in die hede en die toekomst. Maar kom ons breek vir musiek.

Jonesie is nog nat en jij wil aan mij komfat. Laat staan toch net jouw stuiterheid, je zoekt naar molligheid. Laat staan toch net jouw stuiterheid, je zoekt naar molligheid. Laat staan toch net jouw stuiterheid.

0: Nou ja, op die regmaker hoop ek almal sê jyp is nou los, die hem is los en die kniekoppe is lekker warm, want hier gaan ons met party time. As jy intussen by ons aangesluit het, of so pas by ons aangesluit het, hartelike welkom, ons nommerkie is 044-884-0831 en dan stuur gerus vir ons op WhatsApp by 060-505-2693. Pedwine, nou die ander dag.
1: Johnny, net voor jy begin met nou die ander dag, ek het net vergeet om vir Antje Heysel Jonker daar in Oudtshoorn om haar te groet en vir haar te sê sy met die aand saam met ons geniet en sy met die program moet sy geniet.
0: Nou die ander dag klim ek in die bus, meneer. Kijk jy, nou, daar klim ons moe mense in die bus, man. Weet jy, dit is vir my te lekker, man. Ek gaan sit heel achter op die hoë stoepie. Sodat ek nou lekker kan, jy weet, kan kyk. Ek wil allemaal sien. Nee, ek wil allemaal sien. Nou. Nou klim haar vrouwtje in die bus in. Nou, ek weet nie, hoe kom een mens, ek nou altyd die snaakste goed. Jy ook, Pet, denk maar nou strijd. Wees ook van al die snaakste goed te vang. Kijk, ons praat vandaan busstories, en taxistories, ons praat vandaan dit.
1: Die irritaties.
0: Kijk, nou klim die persoon, klim in die bus in. En, nou hier in die bus moest nou inklim, man. Sy moest nou klap links, sy moest nou een seetje.
1: Ja.
0: Nou die seetje wat daar soos, moest iemand opslaan. Nee, hulle is eindelijk twee. Maar daar moest eindelijk die space vir die rolstoele in die, in die goedjes, nee. Maar as daar nou niemand is, kan jy maar plat slaan, dan kan jy maar nou sit daar. Nou as jy sit op die stoeltje, en jy kyk nou recht voor en toe, dan sal ek maar so een, sal ek nou sê, so een rugleeninkie daar. Safies. Dat is seker, maar ek weet nie, jy moet seker maar klik, maar so staan, ken hom. Maar hy goed moet alle safety belts.
1: Staan ook, okay. Jy staan en vastmaak.
0: Kijk, hy vrou klim in die bus in. En hy vrou gaan sit. Nee. Nou, dit is maar obvious. Jy, allemaal wat in die bus in kom, jy kyk hulle.
1: Jy
0: kyk maar nou.
1: Maar daar beweging is.
0: En hy vrou gaan sit, nee. Toe hy vrou grondvat, meneer. Toe hy vrou grondvat. Nou, ek weet nie of sy hoe lang hy moet die probleem geloop het, of wat nie. Toe sy gaan sit. Nee. Toe krap hy vrou waar het die jikkie, meneer. Nou, kiekie. Toe hy vrou kon net simpel binnen in haar badkamer gewees, want sy het die omgegeen. Verstaan jy? Of het moet so ernstige jik gewees. Kijk jy, maar die vrou krap, nee. Kijk jy nou, toe sy krap, toe kyk ek nou, onmiddellik na die mense wat skyns oorkant daar sit.
1: Ja, maar sy sien Johnny, die ding is die.
0: Sy, nou sy het seker geding, niemand sien haar.
1: Die ding is die. Ek het al geleer, as jy iets snaaks sien, moet nie na andere kyk, of kyk wie sien dit ook nie. Want hy oogkontak.
0: Man, hulle sit ons na kyk op jou gesien het.
1: Ja, en ek denk die feit dat jy nou na andere kyk, wil jy net seker maak.
0: Het ek reg gesien. Kyk jy. Wie hy vrou krap met een lis krap. Kyk jy. En sy klap op binnen toe. Is ek klaar gekrap het?
1: Oh! Jy nou verstaan het.
0: En toe hy pus wegtrek, toe ga hy vir haar kop uit en hy kussinkie voor neer.
1: Johnny, kom my vrou nie van die kliniek af. Kom ons hoor gewoon wie praat daar saam met ons.
0: Waar die tam geen aan?
1: Ja, maar die persoon is
0: weg. En ek kan vir jou sê, dit is Albertinia. Dit is Albertinia. Ja, luister, as jy nou bij ingesluit of ingeskakel het, Piet, daar sê weer. Paritam, goeie naam.
2: Dat kan je anders niet doen, dan ben je aan het afgeven. En goed gaan met jullie
0: woord. Bye, dankie.
2: Ik wacht voor jullie woord. Bye.
0: Bye.
2: Je lang bij het verlaat bye. Bye.
0: Nee, ik ken mijn mensen. Nee, ik ken mijn mensen. Ik ken mijn mensen.
1: Zo, Johnny, je zelfs zelfs vandaan een beetje de eigen waar je met je oor doppel. Ja.
0: Maar kijk je dat?
1: En een taxi, ja,
0: daar is,
1: en een bus.
0: Hij is nog iemand dat kent. Hij is nog iemand dat kent. En ik zal van nou af, zal ik zeker maar moet inslepen in die bus. Of ik zal van mij, ik zal mij moet verdoezel.
1: Uh-huh.
0: Maar gaan praten, oor man. Wat? Dat is party time. Party time, goeienavond. Ja, Peter is weer 47, want ik heb per ongeluk gebeld.
1: Ja, nee, so, luisteraars, ja, daar heet hy dit. Kom ons gesels, ons kyk een bietjie naar die geite.
0: Hy busgeite.
1: En hy jakte. En hy krappers. Ja, somtijds dan doen een mens iets, en dan is jy nie bewus wie jy dophou nie.
0: Ja!
1: Ek kom een dag in die gang af aan by die werk, Johnny. En wie jy tot my consternatie, staan die meisiekind. Haar kop staan haar kamp. Sy klap al die teen haar kop, al die achter teen haar kop. Sy klap, man, en sy klap. Nou denk ek, maar wat gaat aan?
0: Is sy nou bezig om haar peanut los te skit, of is sy bezig om wat te maak?
1: Ek weet nie, wat gebeur het die? Toe ek nou by iemand vraag, hoor jy maar, hoekom kap sy so haar kop? Het sy getik, of wat? Sê, nee, dis wanneer die kop jak. Nou sê ek, maar dan krap jy hom.
0: Wat is verkeerd met jou vingernaals?
1: Ja.
0: Krap jou kop, man. Weer. Kijk jy, nee. Dis vir my te, is vir my te oulik, man. As hulle hier voor, nou loop hulle hier voor jou. Nee. Hulle sê, skielik, tip, hier die kop, tip, hier die kop.
1: Yes.
0: Krap jou kop, man.
1: Yes.
0: Paritam, geen hand. Paritam, hallo.
1: Ja, maar daar is die een weer dan hier. Ja, nee, Johnny. Kom, laat ons boeken vat. onze eerste boodschapje komt daar van het park die night.
0: Party time, hello. Ik
2: heb een
0: Yes.
2: Bedankt. Amen.
0: Azei,
2: amen. Hoe gaan we samen?
0: Ons klaar glad nie. Oeh, maar die vondje breek een beetje op.
1: Ja, nee. Johnny, onze eerste boodskapje kom daar uit het park die net night. My eie neve. Vind natuurlijk. Nou ja, Mr. M. my Eden familie, jylle allemaal een special shout-out aan ons Women's League in die politieke context. Die vrouwen wat bid. Wacht, kom ons vat goed aan jylletje, Johnny.
0: Paritam, goeienavond.
3: Goeienavond. Welkom in ons huis.
0: Dankie. Baie dankie. Met wie praat ons nou?
3: Ja, dat God verwacht. Jylle laatst weer gemist. Maar vandaan hoog ons jylle. Baie dankie voor die opoog wat jylle doen. Voor ons ongestuurd van Anna Albertinia, baie dankie.
0: Groot plezier, mooi blij daar, nee.
3: Speciaal, baie dankie.
0: Bye. Paritam, goeienavond.
1: Nou ja, Johnny, iemand van, als je van Mosselbaai is, is je Mosselbaaier. Als je van George is, is je Georgiet.
0: Yes.
1: Hoe zei mens voor iemand van Albertinia? Albertinia naar.
0: Dat is die Albuquerque's. Parit hem geen hand?
2: Ik heb geen hand. Ja, ik heb een Fonteinse mensen aangehaald en ons is daar
1: door.
2: Baie dankie, alle liefde stemming op de hele wereld.
0: Ah, zei baie dankie. Baie dankie, Mjalkot Fontein.
1: Ja, onze mensen is daar. Johnny gaat voort met die boodschappie. al die vrouwen wat alleen kinders groot maak, ik zal het jullie allemaal vandaan. Ik luister lekker in ons behou respect van elkaar. Toe maar mannen, oprechte mannen, jullie is ingesleed. Liefde groeten en kom ons wees lekker mensen. Mooi aantje verder. Nieuwe, veilige huis toe en God zien. Eie nacht, baie liede, ons kap baie liefde seker, ons kap het uit September maand, kredietkaartjes vir die erendans, nou gaan ek kooi toe, allemaal moet lekker slaap en chocolates dreams. Ek het nog trifling. Hoor, oké, okay, Johnny, daar is een uitnodiging.
0: Party time, hello. Party time, hello. Nee, wat?
1: Dan onze volgende boodschap in hand, sê Pet en John en al die partytimers, hoop ons gaan een lekker aand, he. Oh, en dan het knipsel die daar deurgekom.
4: Goeienaand, Pet en Johnny, my twee goeie vrienden, asseblief, ek vraag moet tranen in my navy blue eyes. Jylle moet altyd vir ons luisteraars een week voor die tyd sê wanneer jylle op een naweek af is. Want een satte aan so na jylle as nog nooit een satte aan die. Ek sê maar net en so laat ons voete jik meneer, laat ons voete jik de satte aan. Ja, en dan het ek ook vergeet om my
0: goeie vriend.
4: Mensen aan die kant van Kaapstad, om Tommy en Antie Mary, en my vriend Ganga. Ek ben net vir julle ook sy naam, en vir al die luisteraars van Party Time, en van Eden FM. Kom los, waar men julle bezig is, die manne is hier, om vir ons een lekker tyd te gee. Ja, en ek voel my net die reelingskomitee, Serabed en Kleinkoppie, jylle sal een straf moet uitdink vir my twee vriende van George, wat so net wegloop en nie vir ons sê nie hoor.
0: Paar het hem geen hand? Nou, ek wil nou net weet, weet jy van die reelingskomitee wat in die lewe geloop is?
1: Ja, ek het er geen idee nie. Seker om Tommy en Antie Mary en Ganga.
0: En hy. Paar het hem geen hand?
1: Nee.
0: Ach nee, wat Pet.
5: Goeienaand Pet en Johnny, goeienaand. En al die party time luisteraars. Pet en Johnny, waar was julle dan verlede week? Ja, ek het julle so gemis, ek het julle stemme gemis. Ek het julle program gemis. Rerig waar, ons is nou al so gewoond aan die program, Saturday, Pet en Johnny. Ek het rerig verlede Saturday aan, toe ek nou achterkom, nee. Ons party time vriende is die daar, vir die aand nie. Toe het ek maar in die bed geklim, toe het ek maar daar, my gaan bezig hou. So ja, nee, maar, een baie mooi geseende aand verder vir julle. Een veilige terugreis en ja, ons allemaal gaan die program gaat ons vanavond weer geniet, want julle is vanavond weer met ons. Dankie julle, bye.
0: Daar sê, baie dankie.
5: Kom van Anna van Riverstar.
0: Dankie Anna, party time genaand.
6: Genaand om Pedro gaan.
0: Hey, Lintie is in die huis.
1: Dekker Lintie en jy.
6: Ja, maar het gaat goed met jullie dag, hè. Van absoluut dat ik niet nog net moet zeggen. Maar dat kan mij niet aan. Ja, ik kan niet daar om elkaar aan. Hoe gaat het met jou, maar gaat het goed?
0: Dat gaat prachtig, Lintie. Ik zie dat gaat met jou ook goed.
6: Ja, maar ik dacht dat we zoek te gaan doen, maar dat die molen leggen naar een boek wordt. Dat
0: Ja, rondom stier.
6: Hij heeft dat gekry.
0: Nee, ons het nog nie gekry nie, Lintie.
6: Hij heeft dat baas vraag.
0: Ek gaan vir hom vraag.
6: Maar president, ek sê nou, waarom gaan die top in baas klink om hy, die moet wielig,
0: die moet morgen. Nee, ons gaan hom definitief opzet, maar nie waar nie, Lintie.
6: Nee, maar die top in baas klink, maar die top in baas nou om hy. Ai.
0: Dit is een komend soos hier weer gegaan. Ja.
1: Awe maas ek klok goed, maak los wat vast is. Jolandie dan uitzorgen, dan sê Pet, ek was recht verlede week. Nee. Ja, Jolandi.
0: Ja, ma.
1: Na het partytime, lekker intro nummertje, zeg Cooper. Dan...
0: ja, nee, ik wil net daarvoor 2547 zeg, jou, jy bel aanhoudend, maar as ons antwoord, dan kom maar niks dier. So, ek sê maar net.
7: Hartelike goeie naam, Piet en Johnny. Piet en Johnny had banane vraag, maar dus tong in die kies. Is jylle twee Siamese tweeling wat geheg is aan mekaar? Want as party time eindig die aand, dan sê jylle sien mekaar volgende week as niks voorval het. Maar nou val hy iets voor, dan spet weg en Johnny is weg. Ek het al opgelet al, as Johnny in die pad loop, en sy sê vir iemand daar loop, Johnny, vir hulle wie Johnny, as jy sê, dis Piet en Johnny. Oeh, ja, nou verstaan ek. As Piet alleen in die pad loop, en sy sê daar loop, Piet, weet hulle nie wie Piet, ja, sê sy, is Piet en Johnny. Nou, daar is ook klomp van julle, maar ten minste as haar voorval gebeur die voorval vir Piet, of gebeur het vir Johnny, of gebeur het vir Piet en Johnny. Ingeskakel, jy gaat my weer breek vanaan.
0: Interessant, Dennis.
7: En nou Piet en Johnny. Nou.
0: Interessant, Dennis. Ja, Dennis, dit ja. Is Piet en Johnny.
7: Nou had ek julle sommer los met die vraag, wat is die eerste ding wat jy doen voor jy uit die bus uitklim?
1: Voor jy uit die bus uitklim, jy moet opstaan. Jy moet opstaan, Dennis.
0: Doe die knopje druk.
1: Naand, Piet en Johnny, jylle begin sommer lekker, nee, lach my klaar, sê Maureen. Ja, nee, Maureen, ons is by dit.
0: Ja.
8: Goeie naand, Piet en Johnny. Ek wil net vir Sebastian, hallo sê, Irene Lottering, van Ladies met Kannelen, en ek wil my ouwe sê, hulle moet partytime luister, want ek gaan net ook partytime, en ek wil vir Piet en Johnny sê, goeie naand, en ek gaan net hulle program wat hulle aanbied, en ek wil vir my familie sê hallo, en dankie vir dit wat hulle vir my doen, en mooi aan vir julle.
1: Ja, en ek wil vir jou sê, een mooi aan.
0: Ek wil net weet, wie se foon is het die?
1: Die,
0: wat die boodskap nou vanaf gekom het. Wat nog elke keer het die nommer deurgekom, as dit different persoon,
1: ja,
0: wat die boodskap sê.
1: Ek dink as hy enigie waar hy heel so voor het. Naadmanne, net verskillende van, jy praat van busry. Ons plek was in daar, in die kombuis. As het door school rugby, hier begare uitstapie was dit lekker. Ja, nee, die ding is, die busse het nie meer deze daar kombuis in.
0: Lintie? Hallo?
1: Nee, wat,
0: Johnny? Hy het ook weggeslaan.
1: Naan sê, manne, hoop het hang goed, die Malgasgesin is ingeskakel. Wat is die topic vanavond? Naan sê, manne, oi, is op sy post soos gewoonlik, onder die komberste. Geniet om ooit. Goeienaand manne, hartelike welkom in my huis, ek luister waarover praat ons vanavond, want die bie weet, en dan goeienaand, hartelike welkom. Ons hy stuur hem sommer twee keer, net om seker te maak, hy is daar, Antie Nolien, daar uit Blanco.
9: Goeienaand meneer, nee kyk, hy is een sê woord, hy is een gezegde, jy krabate jakkie. Ek wil ook iets bijdra, maar dit is so, ek sal maar liever sies daar oor praat, as ek julle een dag alleen week raakloop, dan sal ek hy stikkie vertel. Maar laat het goed gaan, ek kyk uit vir die, is het die 10de September? Okay. Mooi aand verder,
1: bye.
9: Verkeerd, ek dink is die 5de September, nee? 5de September dalk. Ek kyk nou net op jou almanak en die 10de is op 'n donderdag. Bye.
1: Goeienaand, partytime is ingeskakel en ek wacht vir die topping. Moenie krap waar die Jackie gooi die leiwag om. Dan Albertini Hanner, Johnny. Albertine Hanner. Dis 'n lang saak daai. Goeienaand Pet en Johnny, julle skoppie Saterdag aand af op 'n lekker noot. Ingeskakel, luister verder sy Annemarie Goosen van Protea Park hier in George. Goeienaand manne, ek wil net sê, Ribbesdalse mense is ook ingeskakel. Dankie, en dan het nog het weer deurgekom.
10: Stofning Nevi, Stofning, nie Drijfling nie, Stofning, dat was nou my mistake. Jammer!
1: Weet nou nog iemand het as die nacht.
11: Goeienaand, alle luisteraars, goeienaand.
0: Goeienaand aan die onderluisteraar.
11: Amal van Eden FM. Ek wil net amal tevrede stel, want amal gaan nie vraag vanavond. Pet en Johnny was laas naweek bij my gewees, hoor. So, hulle was bij die hoender aan. Ek is nog nie sarkastisch, maar hulle was bij my gewees. Ons gaan vanavond lekker verder luisteren. Ek gaan nie in sessels lever oor vanavond sy programme, maar Pet en Johnny was bij my gewees. Lekker aan, bye.
0: Daar sê, Estean, baie dankie, en nou weet almal, so daar gaan nou nie meer,
1: vraag word die. Oom Bie sê is in die huis, ek wil graag weet wat is die topic, dat link my, jylle lees nie meer my boodskap in die, of hoe, Oom Bie, ons kom daar. Ja, jylle kan maar afgaan van die licht af, jylle is vermaakkracht, jylle twee, jylle bly weg, sonder verduideliking, en die mense wacht dan, wil Johnny se vrou weet, hoe kom jylle aan die achterspeen sê, ons luister maar, Kasie en die Perel, sy party time, Saturday aand, ok.
0: Anjas is reg, is goed, geniet jou daar.
1: Ja, nee, ons laat ons glattie vermaak, soos hulle sê, ons is vermaak raak, die kind, woon, hy gaat hom lees, soos hy hier staan. Die kind wou dit gehad het. Toen sy babiefoon gepraat het.
12: Hi, goeienaand, Pet en Johnny. En die manier van, as hy nou in een taxi sit, en hy snijd een man sy neus uit. Maar nou, die wat hy man snijd, oeh, dis een klomp. Jy somme narve al during morning time. En Dennis, Pet en Johnny is al twee op die show. So, as Pet ja, is hy gaan Johnny nie aanweesie. So, dit is wat het is. En die program is Pet en Johnny. Baie dankie. Dat kom van Beverly van Oudtshoorn.
1: Dankie Beverly.
0: Beverly, kyk jy, nee. Beverly en die was die ander persoon en Estean. Nee, jylle kop ons palen. Nee, jylle kop ons palen. Dat sê nou soma, hy ander man, sê ons kan maar afgaan, is nog uit, is fijn.
1: Volpunte by jylle.
0: Jylle, 10 uit 10.
10: Geen stifning is hy wat die rok is vol het uitklok. En hy is so draai. Ach man, jy draai te lekker vader, pastor, Malcolm de Jager.
1: Ek dink is eet goed, Johnny. Stifling.
0: Stifning.
1: Wat is
0: Stifning? Stifning.
1: Ek weet die.
13: Goeienaand, Pet. Goeienaand, Johnny. Goeienaand, alle partytimers. Goeienaand, my vriend Patrick Gila van Makelijkheid. En dan om Harold Roberts in Heidelberg. Kijk hier zo, mannen. Ik heb nog niet geweet. Dat ook knipmes, as jy achter, sittig, van die relingscommissie nie, maar ek het nou vandaan, gewoon, maar ek weet nie, wie zit allemaal samen door my, lyk my, hy zit alleen, ou knipsel, rebelsteeltjie, kwaskuif.
0: So, wat kan ek nou vir my sê is, as jy omlangs die pad kry, en hy praat met homself, maar jy nie waar nie, hy is in a meeting, hy met homself meeting,
1: achter sitte, Naantom Pet en Johnny, welkom om my huis, ek en Gerrit is ingeskakeld, en ek luister na party time, en Naant Gerrit van Rada, ek wonder, hoekom is Botsoestel, nou,
0: ja!
1: Hoe kan ek hier bestaan, hoekom sê Rada van Gerrit, ook Naantie, en alles by mekaar, interessant,
14: baie dankie Pet en Johnny, baie dankie, Julle as ek dit soos familie, julle as ek dit soos familie.
7: Ek het aan gedink op party time praat ons die IT, hoe lyk dit dan nou? Beverly, jy kan maar opkouwe, jy kan maar opkouwe, ons is nog besig, want iemand het gevra wat se kalle kaarte moet Pet en Johnny kry, moet hulle rooi kaarte kry of wat, maar Mr. M gaat inkom, hy weet hoe om kaarte te skryf. Mr. M, kom in asjeblief.
0: Ek wil toch hier in IP.
15: Pet en Johnny, goeie een hand hier vanuit amper somer maar koue Bloemfontein. Ja, julle praat nou so van die busse en van taxis. Ek weet nie, as julle kan onthou nie, die bus wat daar net so reg oor step aside in die 80e jare daar in die boom verongeluk het met kinders van George Hay, waar hy een dame gesterf het. En dan daar in Pakkelsdorp op pad na Gwang rivier toe, ons eie strand meer daar van Pakkelsdorp, wat die bus ook daar sy remme verloor het, waar ook
1: daar ook wat
15: ons maatjies in die 80e jare aan die dood afgestaan het. En tot vandag toe het ons ouderdomsgroep wat betrokken was in daar die jeugaktiwiteite van die UDF en van die skole en van die verskillende kerkdominasiese jeuggroepe, ons het al reeds vergeet van daar die twee ongelukke wat in die 80e jare plaas gevind het. En tot op datum is daar nog eerst nie een gedenksteen opgerig by die voorvalle wat plaas gevind het nie. Maar mag die studenten wat hulle levens verloor het by die twee gevalle waarvan ek weet sy siele in vrede is. Maar busry was lekker, vooral in die kombuis, vanaf die laaste sitplek tot en met die vierde een. Dan was die komberse daar gehou as gordyne. Maar lekker aand, lekker aand, Uncle Dan.
0: Uncle Dan, jy piem jou self. Jy laat vir jylle gordyntje opgesit. Nou weet ons ook.
16: Ja nee, my twee vriende, dis nie wat hy twee liere sê nie, dis wat die vloeg van party time sê en besluit.
1: Okay.
0: Ja Pet, dan wil ek ook net vanaf daar vir Joannika daar van Tousrand en sê sy moet lekker luister, want sy is ook ingeskakel.
1: Nice. Ja nee, Leibach het toestemming gegeef verlede week, knippie.
0: Dankie. Mense, maar onze palen word gekoop hier, jong.
1: Onze mense kom op, Johnny.
13: Pet en Johnny, maar die man, die knip my stier sommer geklom, boys, nou, daar raak hy weg. Het lijkt me, daar gaat sy die eerst weer met die relings kom met die. Want hy bleef lang weg.
1: Hy gaat sit op die vloer. Goeie naad, Pet en Johnny, die ergste is wanneer een jong gesette dame voor jou in die taxi kom sit en jy sien net die tee onder die jean uitsteek, dan kyk ons maar net na mekaar toe.
7: Pet en Johnny, ek was moes nou al so gewoond aan taxi rijden in Blanco toe die taxis nog ingewees het, dan as jy dorp toe gaan en jy wil afklim by jou stop, dan sê jy hospitaal asjeblief of Gidies asjeblief, en as die taxi weer terugkom, as jy die dankie, ek het precies dieselfde gedoen toe ek in die Go George bus het vir die eerste keer toe ek door toe gaan, ek skree achter hospitaal, die bus rui net aan eenzame my toe die bus terugkom, ek skree dankie ek, die bus rui net aan eenzame my toe, weet ek wat gaat aan nie.
0: Kijk hier vandag, net vandag die bus het ons gereed toe werk jy die liggie gaan haar vooraan, maar die klokkie lei nie. Nou sê die driver, hy sê, skree maar vooruit, as jy wil afklim. Nou sê ek, moet nie skree, driver, nek stoppie, maak net tidiet. Dan weet hy, hy moet stop.
1: Gooi na handpet en Johnny, die bus is nie vir my nie, ek stap in die bus in sonder op my kaart. En die, gooi na hand aan my lieflike oma en opa, Katrina en Colaiet, Golly Lottering, dankie vir al die liefde en die koekies en die stories, mag jylle restaurant, ek sien jylle gauw, liefde, is het Gilam? Lottering, wat so sê.
17: Oom Pet en Johnny, ek het nie so topic, ek wil by die luisteraars luister, wat die vis kan nie swem nie, asjeblief. Wat die vis kan nie swem nie, ons nummer kan nie atelier is 060-5252-693, of dat kan vir ons Johnny en vir Oom Pet bel, by die nummer 044-4-0831, baie dankie, Pet en Johnny.
0: Wat die vis kan nie swem nie?
1: Naan Pet en Johnny.
0: Breakfast.
1: Ja, oeh, dis erg hoor. Moet nie langs iemand sit wat die gewas is, terwijl die private parts. My graad 8 onderwijzer het altijd gesê, voete gaan, maar jylle weet wat. Nou is het nog winter. Vraag maar vir John Jett, die busdrijver in Nonnemers. Denk jy, jylle mag maar afvat. Shane Beyer, dankie vir jylle awesome program. Goeie.
0: Dankie, Sonia.
1: Nou ja, hier kom die vloerman. Die vloerman is
0: die... Hy het gewoon mandaat gedaan.
18: Ja, my twee vriende. En Ganga.
1: Huh?
18: My cellfoon is LCD het wat daar sê gekry, man.
1: Huh?
18: En die winkel eienaar hier in ons dorp kan nie my cellfoon regmaak.
1: Oké. Okay.
0: Okay. So is onherstelbaar.
1: Hy is onherstelbaar van mink.
13: Manne, ek was jou een busdrijver, 2010 jaar. En ek het met een busje gereden, Nissan Civilian. Jy, daar het nog een coil spring sheet en jy, dat lyk jy op een peertje gereel die achter in die bus. Jou lijf moet zeer wees en jy moet uitklim. Manne, ek was al in een tekstje samen met paar mannen, jong. Sê vir jou, ek rie een man uit een zwart toboot aan. Sê vir jou broer, as ek roer met hy voet. A kat, a laat hy, voel dat hy, hy klang wat boeit kom, hy wil jou neus laat toetrek.
1: Je oortraan eigenlijk.
0: Hoe sê jy Pet? Jy proe om.
1: Jy proe om, ja.

0: Weet, ek dink hulle daai sommer 'n bietjie te kok te klein gemaak, maar hulle 'n bietjie groter gereik het.
1: Ek weet ek wonder wie Zam. Hoe kom Zam so kwaad? Op het Zam so ver. Ja, dan kan een mens zo aan de hoedend wees met jou klein kopje van iemand en dan sê
0: alle ken mijn jokes, Dennis.
1: Dan sê iemand, Dennis, alles onder die zone dan met jou gebeur. Praat je ooit die waarheid? Ik vraag namens een vriend. Goeienavond, lekker slaap, Pit en Johnny. Julle moet veilig in huis toe. Dan wil ek allemaal een geseende zondag toe wens. Morgen geniet die diensten bij die verschillende kerken. En een baie mooi week aan een en elk kom van morgen in al die pad uit de Reiger Park uit. Vanochtend op pad het hy nog lekker geswaal, die heel pad in die bus met homself gepraat oor hoekom moet hy ooral teken. Klomp sin hulle so twak, ja nee, lawaai water tas jou denke aan. As jy teen die nek kyk en daar staat een weeskindje alleen buiten die deur, dan weet jy, dis een preek sy sê. Ja.
0: Paar het opgeen naad?
2: Goeie naad, meneer. Ja, dat is oorstig, kijk nie.
1: Wat sê weer?
2: Die exhaust. Dat is oorstig. Mooi aan het jylle mannen.
0: Baie dankie. Nou. Hy het nog gepraat van die was het die binnen exhaust?
1: Ja.
0: Nee, maar as hy dan net weet, hulle noem hy dan moes een beffel. So hy moet diep. Maar nou kan ek verstaan, want hy sê, hy was glad voor oor gebuig.
3: Weet en zo nie, ek weet het was schoolvakantie, nou is allemaal verstaan dit man, was allemaal, maar die vakanties moes nou oor, maar voor na

0: mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons komen.
1: Jij moest zwanger geworden het, om en bij die tijd toen je hier weg is.
2: Maar hoe kom het jij niet toe al gezien, nie, Lily?
3: Dat is geen verskoning. Hoe kom je me zo moet verrein?
4: Haas die Cherry. Haar naam is Gloria. Denk ik smaak een bikkie.
5: Zit neer wat ook al jij drank. Dat is een fancy dame van die knaap op pad naar jou toe.